0: voor de verandering.
1: Nee. Ja.
0: En laten we eens zien wat hij doet nu.
1: Jawel.
0: 49, copy is 45.